receive.

Dit is Urgent FM.

Er is een weg. En als je die volgt, als je zoekt en graaft, over schouders kijkt en door blijft gaan, kom je aan een klein wit huis. Daar ben ik opgegroeid. Daar heb ik boom geklommen, soep gegeten, met twee woorden leren spreken, aan moeder gevraagd, kleine zus geplaagd. Daar ben ik thuis gekomen.

soken. Er is een weg die ik heb gevolgd. Tot aan een hoog rood huis. Daar heb ik aangeklopt. Noem het toeval, noem het lot. Daar heb ik ontmoet. Door gesprek verbonden. Mezelf verslonden, verloren en teruggevonden. Maar hoge huizen vangen veel wind. Dus als de storm woedt, dan toch.

vertrokken. Er is een weg die ik heb afgelegd tot aan dit zacht groen huis, waar ik blijf, van waar ik dit schrijf. Soep gegeten, de liefde leren spreken, in gesprek verbonden, twee levens versmolten. Als de storm woedt, dan knettert het vuur. Bomen planten, handen houden, dromen delen, vastlopen, haar strelen. Dit is mijn thuis. Hier ben ik gebleven.

0: hans jaloersop iedere nikkiks had. Ik weet nog hoe goed dat mijn eerste spit zat. Voor mijn dames, voor mijn broeders, voor mijn sisters. Ik weet nog hoe goed dat die eerste ris lag.
1: Dit is Urgent FM.

Urgent FM.

Nada me assustou. A length after death. For a young

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Bij 1 op 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader een vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van VIAS.
3: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
2: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel en boetes tot 50.000 euro. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich dan in ruil geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. In Cuba zitten heel wat delen van het land opnieuw zonder stroom. Het gaat dan om 5 van de 15 provincies, waaronder de regio rond de hoofdstad Havana. Dat meldt de Cubaanse elektriciteitsmaatschappij. Op het eiland zijn er regelmatig blackouts, omdat de infrastructuur verouderd is. En sinds januari zijn de stroompannen nog erger geworden. De VS legde toen een olieblokkade op aan Cuba, waardoor er geen brandstof meer geleverd kan worden. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en het terugkeer daarnaar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger heeft zelf nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar ook kans op regen of onweersbuien.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van Vias.
3: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
2: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nochtans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel, een boete tot €50.000 en een rijverbod. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nochtans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat meldde Russische media. Een vrouw probeerde in het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er is nu een terreuronderzoek geopend. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en de terugkeer naar daar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger zelf heeft nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: We got another number for you.

0: their lungs. Binary solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000

springen dus over de kassen. Rap elke dag over beats, 100k over C's, Constantin. Wij hadden constant niks, wij willen contant zien. Conrad, Steigenberger, Kassenbraak, dat is compatibel.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er zijn nu al 72 doden geteld nadat de afgelopen dagen tienduizenden migranten Ceuta probeerden te bereiken. Dat meldt de Spaanse binnenlandminister. Ceuta is Spaans gebied dat in Noord-Afrika ligt. De migranten probeerden er vanuit Marokko al zwemmend naartoe te gaan, om dan zo tot in Europa te geraken. De hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers in het water liggen. De Europese lidstaten komen overmorgen digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
3: Er is dat bekende migratiepact, dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
2: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Anneleen van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden, dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. Ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet het land zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de centrale te koelen. Maar dat is nu dus niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En in ons land kondigt het KMI code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. En in de Ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de slotetappe. Wout van Aert won al 3 etappes en hij draagt ook de blauwe leiderstrui. Hij gaat vandaag dan ook vol voor de winst om zo ook het eindklassement binnen te halen.
4: Het is op papier de makkelijkste etappe, maar we moeten nog steeds zorgen dat we de controle over de koers kunnen bewaken. Dus ja, onze bedoeling is om die leiderstrui te verdedigen. En als we een sprint van kunnen maken, dan gaan we ons opnieuw smijten voor de winst ook.
2: Aankomst is voorzien rond 4:30. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

kijk mee uit mijn venster, dan ziet je de ratten racen. Morgen stap ik ook weer daar op hetzelfde pad als de meesten. Mijn venster zag al de zatste beesten, nachten aan het feesten. Mensen in de living, van achter aan het spacen. Te diepe paddo's, bollen of beesten. Random weekavond, meestal solo, soms met z'n tweeën. Mijn venster zag straatgevechten, discussies. Mensen staan perplex, verzuring, langdurige burenruzies. Soms lijkt de wijk behekst, niemand die iemand dichterbij betrekt. Ieder zijn eigen pech, ze kijken weg. Zo van ik zou wel willen, maar altijd is de timing slecht. Ik zie ze de wereld optillen, maar dat gaat niet echt. Op de radio is een koning dood. Op straat drijft in de schijn een klein rood blaadje door de goot. Tijdloos, niet als een raar modewoord. Wie in de wijk ruimt het pad, wie slaat overboord? Er is een vrouw in de straat sinds een week weduwe. Ze staat al dagen voor zich uit te staren voor haar poort. De wat nu, de wachten tot nooit. De waarom nog, de whatever, de what is the point? En ze danst op haar oprit, danst met hem. En verderop vergeet iemand zijn handrem. Het is een vertoning van het leven in al zijn facetten. Kan een drama of festival zijn. Alles of niks. De miljonair die vluchtig leeft. De lotto-winnaar die niks krijgt omdat hij schulden heeft. Als je die vergelijkt is het niet vlug een feest. Er is geen brug geweest, die raakt niet terug, die is er nu geweest. Voor sommigen is het leven lijfstraffen. Hij kwam moedeloos en gebocheld voorbij stappen. De weduwe blijft dansen, kijkt om zich heen. En de wereld opgetild zagen wij vallen.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
3: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is, dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel. En nadien kan de herstelling beginnen.
2: De fietstunnel blijft voorlopig wel nog dicht. In Anderlecht is een man gewond geraakt bij een aanval met een machette. Dat bevestigt de lokale politie. Het gebeurde kort voor 5 uur vanochtend. Verschillende mensen vielen het slachtoffer aan met een machette om hem te beroven. De man is niet in levensgevaar. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren. In Spanje zijn 2 nieuwe bosbranden uitgebroken. Dat melden de lokale autoriteiten. Een van de branden ontstond nadat een vrachtwagen vuur vatte. De vlammen sloegen over op de natuur naast de weg. 800 inwoners worden er geëvacueerd. In heel Europa zijn intussen al 100.000 hectare natuur afgebrand. In Griekenland zijn 2 blushelikopters dan weer tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de overleden bergbeklimmer Nirmal Purja. Die kwam samen met 9 andere bergbeklimmers om het leven bij een lawine in Pakistan. Tot nu toe werden de lichamen van 7 van hen gevonden. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. En Wout van Aert pakte eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e.
4: We wouden eigenlijk toch wel nog iets van maken vandaag. Dus uiteindelijk hadden we heel de ploeg nodig om tot een sprint te laten komen. En ja, dat baalde ik wel eerst van dat ik ingesloten zat en niet echt aan sprinten toekwam. Dus ja, uiteindelijk moet het vooral heel blij zijn dat ik heel laat aankom en die trui vasthoud. Maar ja, ik had ook graag nog voor resultaat kunnen gaan vandaag.
2: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het minder warm.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: see the fucker, brother.
1: Urgent FM.

0: En zo naar mijn voorvaders. Rijkdom willen we ook laten. Zou boos kunnen zijn, maar zou het liever zo laten. Praatjes vullen geen gaatjes. Ik hou niet zo van grootpraters.
1: Nee.
0: Heb een uitgesproken karakter. Het is al jaren geleden dat ik in de zetel zapte. MD op een feest pakte, dus beter nemen ze akte. Vel B, heersend over mijn vlakte, maar ben intact. Heb geen cataract of een hartinfarct. Ik denk dat ze zich mispakte. Ben op alles bedacht, nooit dat ik te vroeg klapte. Heb lang genoeg moeten wachten, nu is het hun beurt. Zie lichtpalen voorbij flitsen, heb de focus van een kameel.

gezegd over de bergen. Met kogels op kerken en mijn doelwit en mijn vizier. Maar ik speel nog met de scherpte. Hou het leven interessant. Zijn er geen problemen, dan maak ik ze. Maak het ingewikkeld als matrices. Blijf in de maat spitten. Fuck die mensen die zeggen het is maar een niche. Tijd gaat snel, ga ik missen. Maar wist je, heb een tunnelvisie en een fish-eye, dus bye bitches. Voor een ogenblik is je blik betoverd als Billie Eilish, her eyelashes. Voor geen slaapdutjes. Blijf heel de nacht wakker als het moet. Geef me één kans en schiet in de roos. Nooit mislukt, die eerste pannenkoek. Deed veel dingen verkeerd. Ik moet afwachten wat karma doet. Dag de goden uit het Mufasa bloed. Met door de zure appel heen. Met een beetje suiker smaakt alles zoet. Moet aan tafel komen, ja mijn mama.

0: Urgent FM.
1: Geen club met, maar pub met. Ik lees academisch. S'avonds laat weer dom op straat. Ik weet iets, maar dat geeft niet. Dubbel leven omdat ik dubbel zo hard leef. Als jij wat weet van links jab, rechts direct, low kick.

Dit is Urgent FM.

series of simple patterns slowly build themselves into